of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Bruin Brobbey en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur een volgende wedstrijd, dan moeten ze tegen Marokko. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei dat het team trots mag zijn op zichzelf en dat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Het enorme festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is toch nog afgelast vanwege de hitte. Sommige mensen zaten gisteravond al op de camping. Toen het nieuws bekend werd, werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Het festival trekt per dag 70.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. De man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met een doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot en overleefde dat niet. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In 8 provincies geldt code rood en bedrijven passen van alles aan. Rechtszaken en rijexamens zijn afgezegd. De koning schrapt een bezoek. Scholen blijven dicht en ook attractieparken houden de poorten gesloten. De Efteling niet en daar zijn medewerkers niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen zijn genomen. Het grote festival DEFCON 1 is toch afgelast. Mensen op de camping kregen dat rond middernacht te horen. Ze moeten voor 6 uur vanmiddag naar huis zijn gegaan. Volgens het AD liep het uit de hand. Mensen probeerden door de hekken heen alsnog het terrein op te komen. Er zouden dit weekend zo'n 60.000 mensen komen. 500.000 medewerkers in de zorg krijgen er geld bij. Het gaat om mensen die werken in verpleeghuizen en in de thuiszorg. De komende 2 jaar gaan hun lonen met ruim 7% omhoog. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken in een nieuwe CAO. En Oranje is op het WK dan wel groepswinnaar geworden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Vannacht won Nederland met 3-1 van Tunesië. Maar Oranje speelde soms erg slordig. In de volgende ronde tegen Marokko moet dat volgens Koeman echt beter. Het voetbalsprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren gisteravond van Ivoorkust en zijn uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur gaat hard omhoog naar 34 tot 39 graden. In de loop van de middag draait de wind en daardoor wordt het dan in het westen wat minder heet. In het oosten een kleine kans op onweer. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Allerlei maatregelen om de extreme hitte. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgegeven en daarom blijven postbodes bijvoorbeeld binnen. Ook gaan scholen niet open, net zoals pretpark Walibi in Biddinghuizen. Daar zou ook hardstyle festival DEFCON 1 zijn, maar de tienduizenden bezoekers kunnen naar huis. En vannacht is in de beeld voor het eerst in juni al een tropennacht gemeten. Daarvoor moet het boven de 20 graden blijven. Het werd 21,3 graden. Op andere plaatsen was het vannacht nog warmer. In Horst, in Limburg, bijvoorbeeld bijna 23 graden. Een grote ontruiming in het Brabantse Goorle bij Tilburg. Daar vloog vannacht het pand van een lunchcafé in brand. Volgens het Brabants Dagblad werden meer dan 40 appartementen in de omgeving ontruimd. Van het lunchcafé is na de brand weinig meer over. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en heeft al zin in de volgende tegenstander op het WK, Marokko. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan het een leuke wedstrijd worden omdat Marokko graag wil aanvallen. Oranje-verdediger Jan-Paul van Hekken verwacht letterlijk en figuurlijk een heet potje. De wedstrijd is namelijk volgende week in Mexico, waar het erg warm is. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent met autopech, meldt BNR. Op internet zijn er steeds meer dubieuze bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. Gestrande automobilisten zouden door vage kosten soms honderden euro's moeten afrekenen. Voor het eerst een tropennacht in juni. Het bleef in de beeld boven de 20 graden. Er waren overigens grote verschillen. In Vlissingen was het nog warmer met 24 graden. In het oosten van Groningen maar zo'n 13. Vandaag geldt voor 8 provincies code rood. Het advies is om het rustig aan te doen. Koning Charles van Groot-Brittannië breekt met een traditie van bijna 2 eeuwen. Hij gaat na de renovatie niet wonen in Buckingham Palace. Daar woonde bijvoorbeeld zijn moeder, koningin Elizabeth, wel. Het paleis blijft wel in gebruik voor officiële gelegenheden. Charles deed nog iets opmerkelijks. Zijn belastingaangifte is openbaar gemaakt. En voor de volgende WK-wedstrijd tegen Marokko zullen Oranje-fans hun wekker moeten zetten of heel lang wakker moeten blijven. De aftrap in Mexico is namelijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Oranje won vannacht de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Tunesië en is als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Dan het weer van Weer Online. Extreem heet vandaag bij 34 tot 39 graden. Vanmiddag draait de wind en daardoor wordt het in het westen minder warm. In het oosten is er dan kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Kijk uit voor bedrijven die zich online aanbieden als betrouwbare pechhulp, want dat zijn ze volgens BNR niet altijd. Ze maken bijvoorbeeld misbruik van het hitteprotocol, waarbij gestrande automobilisten gratis naar een veilige plek worden gebracht. Maar malafide bedrijven vragen er soms honderden euro's voor die je vooraf moet betalen. Veel Oekraïners in ons land denken dat de oorlog met Rusland nog wel 2 jaar gaat duren. Daarom wil het overgrote deel nog niet terug, blijkt uit onderzoek. Sommigen willen zelfs voor altijd blijven, bijvoorbeeld omdat hun kinderen hier op school zitten. 2/3 van de Oekraïners heeft depressieve klachten. Het was erg rustig in de treinen vanmorgen. Het kan zijn dat meer mensen thuis werken, bijvoorbeeld om bij hun kinderen te zijn nu veel scholen door de hitte dicht blijven. Op de weg was het zoals normaal. Rijkswaterstaat had gisteren opgeroepen alleen te rijden als het echt moet. En wil Oranje echt ver komen op het WK, dan zullen we echt beter moeten verdedigen, vinden de meeste ochtendkranten. In de groepsfase scoorde Oranje makkelijk, maar kreeg aan de andere kant ook 4 doelpunten tegen. Dat zijn er volgens de kranten eigenlijk te veel om wereldkampioen te worden. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.-.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
9: Hey, hallo dan, WDB hier. Het is uitzonderlijk droog, het is hot. En we moeten ver terug om een vergelijkbare zomer te vinden. Wat hield ons bezig in het jaar dat er een tekort dreigde aan drinkwater, yoghurt en karnemelk? Je hoort het in deze /.- special. We gaan terug naar de zomer dat Nederland mooi weer moe werd. Het is ineens 1976 en dit was de nummer 1 in die

De nummer 1 in de zomer van 1976. Peter Frampton van zijn album Frampton Comes Alive. Het was Show Me The Way. En opeens ligt die zomer van 76 op ieders lippen als een klimatologisch fenomeen van bijbelse proporties. Nog een goede week en dan is ook het droogterecord van 76 eraan, als het een beetje mee zit. Die gloeiend hete zomer, toen het gras verschroeide, de koeien niets meer te eten hadden, de aardappels onder de grond niet wilden groeien en het leger de akkers besproeide. Het bos in brand stond en je bij de TT in Assen nauwelijks dronken mensen tegenkwam, omdat het bier zo lauw was dat het niet meer werd verkocht. En dit was een hit toen.

Fugees, You Should Be Dancing. In Nederland duurde die hittegolf van 1976 van 23 juni tot 9 juli. Daarna werd het ietsje koeler, maar het bleef warm en droog. In de Volkskrant van toen beschreef redacteur Henk Weeberg de zomer in woorden die je eigenlijk nu niet meer zo snel zou gebruiken. Hij schreef: de koperen ploert hangt in een topvorm aan het werk en adresseert een hoeveelheid hitte naar de zuchtende wereld, waarmee zelfs de meest frigide vrouw in opperste extase zou worden gebracht. Dit is Eddie Howell, The Man from Man.

0: Take Myself was dat. Ook een nummer 1 hit in 1976. En Jungle Rock. Mensen raakten toen ook een beetje in de war. Eigenlijk net als nu. Ze lopen op straat met flesjes water en bier. Zitten op de stoep. Ze klagen dat het warm is. Ik zou willen dat het weer ging regenen. Geef mij de winter maar. Het waren zo wat geluiden toen. Ook in 76. Iemand zei zelfs, ik denk aan de Elfstedentocht. Veel blote lichaamsdelen. Wat doorgaans geen prettig gezicht is. Of bizar. Zoals bij half ontklede bromfietsers. Die hun verplichte helm op hebben. Dat dan weer wel. Want ja, je zal maar vallen natuurlijk. Deze plaat, ja, ik vind het nog steeds een fantastische zanger. Hij is opgehouden met optreden helaas. Maar ik heb hem dan onlangs nog gezien. Ik geloof een jaartje geleden was het. Hier is Neil Diamond.
1: When the night returns just like a friend.

England Dan en John Ford Coley, I'd really love to see you tonight. Ja, Nederlandse broeide ook in de zomer van 1976. In die zin vergelijkbaar met nu. De politie van Amsterdam kreeg in één weekend tijd tientallen meldingen van burenruzies. En de Leeuwarden Courant schreef, de hittegolf die ons land teistert doet haar invloed op het denken en doen der natie duidelijk voelen. De mensen worden aan de ene kant wat beschouwelijker en trager en aan de andere kant wat prikkelbaarder en heetgebakender. En dit was toen op de radio, de groep Air Bubble.

was mijn eerste singeltje dit, meegenomen door mijn vader. Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki Dee. Uit de zomer van 1976, ja, in de kranten en... In de kranten natuurlijk allerlei berichtjes die met hitte te maken hadden. Hittegolf nieuwtjes. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit heel Europa. In Zwitserland werden 50.000 koeien geslacht omdat het voer op was. In de Duitse Velbert raakte een buschauffeur dusdanig door de hitte bevangen dat hij riep... Ik heb Jezus gezien! En vervolgens gaf hij alle passagiers hun geld terug met de woorden... Alle Menschen werden Brüder. En een bulldozerchauffeur uit Sint-Oederode had zijn eigen tropenrooster ingevoerd. Hij begon om 3:30 ochtends tot ongenoegen van de omwonenden. En in de Nederlandse hitparade natuurlijk ook Nederlandstalig werk, zoals dit prachtige chanson van Don Mercedes.

van 29 jaar geleden alweer. Gary Wright en Love is Alive. Prachtig liedje. Uit de zomer dus van 1976, toen het ook zo warm was in Nederland. In Groningen werd de 10-jarige scholier Marion van Dong naar huis gestuurd, omdat ze een jurkje met een blote rug droeg. Volgens het hoofd van de school, de heer P. Blauw, gebeurde dat overigens niet uit zedelijkheidsoverwegingen. Bij vorige hete periodes kwamen meisjes op school met jurken die met één sluiting vastzaten. Het Nieuwsblad van het Noorden, de plaatselijke krant daar, die berichtte daarover. Jongens trokken die los, waarop de

Mia Velasco was dat. En haar claim to fame, want daarna eigenlijk nooit meer wat van de vernomen. 5:05 p.m. En er zit een stukje in het nummer dat is gebruikt voor een jingle voor de Europarade. Europarade, let's go! Kan ik me nog herinneren in ieder geval. Je luistert naar IJs Radio. We zijn terug in 1976, toen was het ook zo warm in Nederland. En ik probeer ook maar wat feitjes aan je door te geven. De hittegolf berichtgeving had ook iets onbevredigends. Er dreigde voortdurend van alles en nog wat. Dreigde een tekort aan te ontstaan. Drinkwater, yoghurt, karnemelk. Tekort aan bier, omdat de mensen hun lege flesjes niet snel genoeg inleverden. Dierentuinen dreigden failliet te gaan, omdat niemand zin had om in de zinderende hitte naar de aapjes te kijken. Maar uiteindelijk hoorde je er

Belgisch groepje Trinity, 002-345-709, that's my number. Ja, al die onheilstijdingen, daar kwam dus niet zoveel van terecht. Het water bleef gewoon uit de kraan stromen, het bier lag in de supermarkten en de dierentuinen, ja, die bleven ook gewoon open. Alleen, de boeren die leden wel forse schade, gesproken werd van 2 miljard gulden. Maar zij werden zo nodig met overheidssteun overeind gehouden. En een hete zomer wordt vaak geassocieerd met hedonisme. De zomer van 76 was de zomer waarin iedereen jong en naakt was, schreef de Vlaamse journalist Stijn Tormans. Maar een mooie zomer heeft ook iets melancholisch, omdat hij zo vergankelijk is als een vakantieliefde.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vanwege de extreme warmte is de viering morgen in Den Haag van Veteranendag aangepast. Het defilé gaat niet door, net als de manifestatie op het Malieveld. Het openingsprogramma in de Schouwburg gaat wel door. Vorig jaar ging er ook al een streep door het veteranendefilé. Dat was vanwege de NAVO-top in Den Haag. Op de heetste dag van deze hittegolf is het in trein, bus, tram en metro ietsje stiller dan anders. Volgens de vervoersbedrijven was het een vrij rustige ochtendspits. Mensen die wel reizen zeggen bijvoorbeeld dat ze op hun werk airco hebben en thuis niet. Amateurvoetbalclub Hercules uit Utrecht rouwt om de dood van een oud speler, de 28-jarige Mats Grotenbrecht. Die kwam gisteravond tijdens het zwemmen om het leven na een aanvaring met een boot. Daar is iemand voor opgepakt. Grotenbrecht werd de held van Hercules toen hij 3 jaar geleden in de beker tegen Ajax de winnende goal maakte. En heel wat mensen in ons land zijn vannacht wakker gebleven voor Oranje. Ruim 2 miljoen mensen hebben kortere of langere tijd gekeken naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Ook de volgende keer zal je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie te zien. De wedstrijd tegen Marokko is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Hi, hi. Bada boom, bada bing. Good
7: morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
0: Yeah. Met nu. Jurgen van den Berg.
9: Hey, VDB hier, de grote dikke ik. En ja, het is uitzonderlijk droog, daar vertel ik niets nieuws mee. We moeten ver terug om een vergelijkbare zomer te vinden. Wat hield ons bezig in het jaar dat er ook een tekort dreigde aan drinkwater, yoghurt en karnemelk? Dit is een /.dash special. We gaan terug naar de zomer dat Nederland mooi weer moe werd. Het is de zomer van 1976. En deze was toen op de radio van The Outlaws.
10: Hey!

Outlaws, een breaker, breaker. Onder aanvoering van premier Den Uyl blaakte het linkse volksdeel van Nederland van zelfvertrouwen. Fiat voor hervorming kopte de Volkskrant op 25 juni. Progressief draaiboek ligt al klaar. Het artikel begon al even monteren. De Tweede Kamer heeft vannacht het kabinet het sein gegeven dat de noodzakelijke hervorming van de maatschappij kan doorgaan. Nou, gelukkig. Maar amper een jaar later was Den Uyl alweer vervangen door zijn grote tegenstrever, de christendemocraat Dries van Acht. En op de radio, we dansen er ook op de discotheek, hoewel het hartstikke heet was natuurlijk. Casey and the Sunshine Band, dit is Shake, Shake, Shake.

Dat is ook een disco-knijter in 1976. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Ik had het net al even over vannacht. Die werd dus een jaar later dan 1976. Dan is het al gauw 77 zelf premier. Maar hij was in dat kabinet van Den Uyl, was die minister van Justitie. En hij werd uitgedaagd door bioscoop-exploitanten die harde pornofilms draaiden. Hoewel de minister weigerde de zedelijkheidswetgeving te verruimen. In Amsterdam gingen French Blue en The Private Afternoons of Pamela Mann in première, ten einde een proefproces uit te lokken. En uiteindelijk werd een compromis gevonden. Pornofilms mochten maar worden gedraaid in bioscopen met minder dan 50 stoelen. Een paar jaar later werd de videorecorder geïntroduceerd, waarna de seksbioscoop eigenlijk een stille dood stierf. En deze man was ook net ontdekt door Willem Duis. En hij stond in de hitparade. Dit is Lee Towers. When you...

0: Ik weet niet hoe dat met jou is, maar het is de soundtrack van mijn jeugd. Deze, veel gedraaid om een slaapkamertje. The Four Seasons met Frankie Valli en Silver Star. Je luistert naar de zomerhits van 1976. Eigenlijk gewoon omdat het nu weer zo'n enorme hete periode is. En het is 29 jaar geleden dat we dat ook hadden in Nederland. En ik dacht, het is gewoon een leuk idee om eens wat feitjes uit die bewuste maanden juni, juli en augustus 76 terug te halen. En ook de muziek erbij. En dit zijn de Doobie Brothers. Herkenbaar natuurlijk. Taking it to the streets.
1: You

Black was dat, Moonlight Feels Right. In de zomer van 1976 was de stem van de godsdienst nog duidelijk hoorbaar. De raad van Marokkaanse moskeeën riep op om voor regen te bidden. In 1976 smeekten de christenen om neerslag. In Limburg werd een gebedsactie gestart. God weet heel goed wat wij nodig hebben, maar hij eist nu eenmaal dat wij erom vragen, zei de organisator, de heer P. Frissen uit Neerbeek. In het weekend van 16 juli vroegen de Rooms-Katholieken, de bisschoppen moet ik zeggen, die vroegen om alle gelovigen zich bijzonder vurig tot God te wenden. Bid de Heer die de wereld geschapen heeft, dat hij zegen schenkt voor de oogst, regen voor het land, voedsel voor de mensen. Maar vooralsnog bleef het droog. En hoorden we op de radio, de Liverpool Express.

Een liedje in rood, hit en blauw natuurlijk. Uit Nederland afkomstig. Long Tall Ernie and the Shakers. And It's Alright. En nog een polderpop liedje. Wat een grote hit was het toen. Bonnie Sinclair. Samen met die man waarvan we toen nog niet wisten wie het was. Maar achteraf bleek het Ron Brandstede te zijn. Dit is het verhaal van Dr. Bernard.

Sutherland and Brothers and Quiver and the Arms of Mary. Ook een nummer 1 hit in de zomer van 1976. En begin augustus trouwens van dat jaar constateerde de weermedewerker van het Nieuwsblad van het Noorden dat Nederland mooi weer moe was. Het bezoek aan stranden en zwembaden daalde. Langzaam maar zeker verflauwde de Nederlandse reflex om van elk zonnestraaltje te profiteren. Maar we bleven natuurlijk wel dansen waar het kon. Horloge af in de grootste sauna van de plaats waar je dan woonde. En dat gebeurde dan op deze disco-muziek, want zo werd dat gewoon allemaal toch onder één noemer gevangen. Jimmy James en de Vagabonds zijn hier.

Failer en a glass of champagne. En de mensen die mooi weer moe waren, die werden op hun wenken bediend. Want op 27 augustus 1976 begon het in Engeland weer te regenen. Mensen belden daar de krant. It's raining, it's raining. En op de luchthaven Heathrow in Londen liepen passagiers en personeel naar buiten om voor de regen te applaudisseren. Hugo Claus, de schrijver, en Sylvia Christel, de actrice, die reden die zomer op hun Vespa door Parijs. Op 30 augustus begon het ook daar te regenen. Het is herfst en het regent en het is triest. Ik weet het allemaal niet, schreef Claus in zijn dagboek. Een jaar later was ook de liefde afgelopen. Claus vertrok alleen naar Gent. En in die zin was dit liedje wel...

Ook leuk om nog eens weer terug te horen. Het Nederlands groepje Full House was dat, een Standing on the Inside met In de Gelederen. De man die op dat moment ook wel populair was als voetballer. Hij speelde bij Volendam onder meer, weet ik, als linksbuiten. Maar ook als tv-presentator. Frank Kramer zat in dit groepje. Even nog een rocker dan, zo op het eind. Ja, dat kan wel. Hier is Thin Lizzy.

0: Phil Lynott en Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town. En daar waar hij woonde, daar begon het al met het slechte weer. In Nederland keerde de normaliteit terug. Begin september verregende het bloemencorso van Aalsmeer. Op 11 september plaatste de Telegraaf een foto van het havenhoofd van Scheveningen. Striemende zuidenwind, bulderende golven, een loden wolkendek en krijzende meeuwen boven een bijna verlaten strand. Adieu, mooie zomer van 1976.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just keep.

0: Nice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er komt geen rechtszaak over een dodelijke aanvaring vorig jaar in de Amsterdamse Afrikahaven. Bij het ongeluk voer een binnenvaartschip op een kleinere boot die zonk. Er vielen 2 doden. Uit onderzoek blijkt nu dat het schip rechtdoor ging en voorrang had moeten krijgen. De binnenvaartschipper valt dus niks te verwijten, zegt justitie. Het kabinet liep volgens oud-onderwijsminister Arie Slob in coronatijd niet blindelings achter het outbreak management team aan. Tegen de coronacommissie zei hij dat middelbare scholen bijvoorbeeld een keer open bleven, terwijl sluiting het advies van de experts was. Volgens Slob werd het onderwijsadvies van het OMT 5 keer genegeerd. Van minister Aartsen hoeven we niet naar het werk te komen als we ons er door de hitte niet comfortabel bij voelen. Hij roept bedrijven op er soepel mee om te gaan. Aartsen zei voor de ministerraad dat hij verwacht dat werkgevers hun personeel niet onder druk zetten. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die op de heetste dag van deze hittegolf verkoeling zoeken. Ze kunnen vandaag voor niks bepaalde musea in, zoals het Stedelijk Museum in Schiedam en het Rembrandthuis in Amsterdam. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is gratis voor 70-plussers. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het einde van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. When

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er moet wat worden gedaan aan de luchtkwaliteit in scholen, maar dat is nu geen taak van het kabinet, zegt staatssecretaris Thiele. Ze wil dat scholen en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. De Tweede Kamer heeft daar een wet voor aangenomen. Door de hitte is het soms niet te doen op scholen. Veel zijn er vandaag dicht. Opnieuw gaat morgen in Den Haag het defilé op Veteranendag niet door. En defensieminister Jessel Gus vindt dat erg jammer. Juist omdat het vorig jaar ook werd afgelast vanwege de NAVO-top. Dit keer komt het door de hitte. De veiligheidsregio vindt een defilé onverantwoord en daar moeten we volgens Jessel Gus naar luisteren. Het wordt binnenkort verboden om water te halen uit beken en sloten in Limburg en het midden van Brabant. Door de hitte verdampt water snel en gaat het waterpeil omlaag. Dat zorgt voor schade aan de natuur, planten en dieren kunnen verdwijnen. De Nederlandse tennissers hebben weinig te klagen over de loting voor Wimbledon. Tellon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong staan in de eerste ronde allemaal tegenover iemand die lager is geclasseerd. De 44-jarige Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. Zij speelt maandag tegen een Australische. Dan het weer van Weer Online. In 8 provincies geldt code rood en vanmiddag wordt het 34 tot 39 graden. In het oosten aan het eind van de middag kans op onweer. Morgen ook tropisch en later op de dag buien, daarna iets minder warm. Dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist. My pussy.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkel band om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten. In de extreme hitte ziet het Rode Kruis. Terwijl iedereen het advies krijgt om vanwege de hittegolf verkoeling te zoeken, moeten asielzoekers buiten wachten in de brandende zon. De hulporganisatie vindt het onverantwoord. 400.000 mensen in Europa werken voor een crimineel netwerk. Volgens politiedienst Europol maken ze zich schuldig aan dingen als drugsmokkel, fraude en mensensmokkel. Vaak richten ze legale bedrijven op die als dekmantel worden gebruikt. Om zulke netwerken aan te pakken moeten Europese landen volgens Europol meer samenwerken. Een Nederlands reddingsteam is onderweg naar Venezuela, waar gisteren nacht 2 aardbevingen waren. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. Er worden in Venezuela 50.000 mensen vermist. Dan het weer van Weer Online. Het KNMI heeft voor 8 provincies code rood afgekondigd. En dat duurt tot 11 uur vanavond. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is dat niet zo. Het wordt maximaal 39 graden vanmiddag. Aan het eind van de dag kan het onweren. Dat is morgen ook zo en dan is het ook tropisch warm. Zondag wat minder warm. Dat was het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Venezuela worden nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. De teller gaat nu richting de 600 en ook zijn er duizenden gewonden. Nederland stuurt reddingswerkers naar Venezuela. Ze zitten nu in het vliegtuig en hebben 8 speurhonden bij zich. Ook morgen houden we op sommige plekken nog code rood, maar niet in zoveel provincies als vandaag. Het KNMI verlengt code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En dat is de helft van het aantal regio's vergeleken met vandaag. In de rest van het land geldt morgen code oranje en op de Wadden code geel. Het kabinet presenteert straks de nieuwe stikstofplannen. En die hebben misschien grotere gevolgen voor melkveehouders. Ze mogen straks minder koeien hebben omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Ingewijden zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en oosten van Nederland. Het is misschien niet helemaal een verrassing. Drinkwaterbedrijven merken dat we de afgelopen dagen meer water hebben gebruikt. Bij Vieten steeg het verbruik afgelopen woensdag met 1/3. En bij Oasen, dat in Zuid-Holland actief is, hebben we het zelfs over een recordverbruik. Het weer nu van Weer Online. Dat het heet is, hoef ik niemand te vertellen. Op sommige plaatsen is het wel 40 graden. Er is overal zon en nauwelijks wind. En vanavond maakt vooral het Zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Vice Radio. Wij draaien echt wat we willen.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet komt straks met nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En premier Jette wilde er alleen nog over kwijt dat er weer ruimte komt voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat ligt nu stil vanwege stikstof. Nederland gaat weer van het slot, beloofde Jette, de ene regio sneller dan de andere. Groot alarm in de Chinese hoofdstad Peking, want er is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op foto's is te zien dat de brokstukken op straat zijn terechtgekomen en mensen in paniek wegrennen. Het is niet duidelijk of het een ongeluk of opzet was en over eventuele slachtoffers is ook niks bekend. En in Eindhoven is op het laatste moment een groot muziekevenement afgelast vanwege de hitte. Het concert bij ons in Brabant. Morgen staat ook een concert op het programma met De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Treintje Oosterhuis. Maar daar moet nog een besluit over worden genomen. En nog nooit werd het in juni zo warm als vandaag in Eindhoven. Daar werd het iets meer dan 38 graden, meldt Weer Online. Voor het vorige record moeten we bijna 80 jaar terug. En de komende uren wordt het alleen maar warmer en kan mogelijk de 40 graden worden gehaald. Het weer nu van Weer Online. Het is dus uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. En morgen op sommige plaatsen ook nog, maar minder dan vandaag. En vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De muziekboutique.
5: Mark Bergt.

vieren. Je pakt nog een drankje en je draait je nog een keer om en je realiseert je, er is geen ontkomen aan. De verzengende hitte, gevoelstemperatuur 102 graden.

0: zij zag hem op Coachella. En ze was zwaar onder de indruk. Ze nam contact met hem op. En dat leidde tot deze prachtige samenwerking. Tavlo en Stromae. En het schitterende De Fleur. Dit is een nieuwe aflevering van de Muziekboutique, mensen. Wees welkom.
1: What am I hearing?
2: Mark Bergh.
1: Weet je, Mark? Met jou zou ik mij nooit vervelen. Nou, ik vind je speciaal. En ik zou je graag weer willen zien.

21 Pilots, op een dag dat het eigenlijk veel te warm is om plaatjes te draaien. We zijn met z'n allen aan het bakken en braden. Ik ben wel tot tanden toe bewapend. Ik heb koele dranken en giechelende Hawaïaanse meisjes die mij hier droog proberen te wapperen. En ik heb mijn vriend Victor de Ventilator. Ja, zo moet het wel lukken het komende uur in een nieuwe aflevering van die Muziekboutique, mensen.

0: Leuk liedje zeg. Role Model hoorde je. En Sally. En ja, we moeten het er even over hebben. Nederland gaat gebukt onder de hittegolf des doods. Mensen weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Zo fucking heet is het.
1: Gewoon veel binnen zitten en anders lekker naar buiten het verkluk opzoeken.
2: Rustig blijven.
3: Dan een koude douche en dan probeer gewoon alle ramen te dik te houden. Ventilatie aan.
4: Ik ga naar huis toe, ga naar binnen door de airco en ga binnen zitten.

plaatje van Iona Luke. En toen het nog een Ionaatje was, om precies te zijn, toen ze 13 was, begon ze al met liedjes te schrijven toen ze in Engeland in een kinderkoor zat. And the rest is history, je hoorde zojuist Violence. Ice Radio is dit op je benen vrije vrijdagavond. En dit is Orleans.

Die gasten die timmerden in de jaren 70 en 80 hard aan de muzikale weg met hun close harmony gezang. Waarvan het liedje dat je zojuist hoorde een goed voorbeeld is. Maar op een gegeven moment werd dat gezien als truttenmuziek. En werd het verdrongen door modernere stromingen. Orleans hoorde je en Dance With Me dus.

Dat is Casey Musgraves met Middle of Nowhere. Dat is nieuw werk en dat gaat over de periode dat zij eventjes geen relatie had. Die heeft ze volgens mij nu weer wel, maar ik weet niet allemaal zeker. Ik zal er zo wel even bellen.

paar jaar. En dit item was er ook altijd bij. De coverplaat Omdat Het Moet. En wat kwamen er een pareltjes voorbij. Zoals deze net van Teddy Swims. Blinding Lights van The Weeknd. En het is misschien wel eens een goed idee om eens een keer een hele uitzending te doen. Met dit soort wonderschone namaaksels. Dit zijn de 10 minuten non-stop ice.

domme mensen. Wat werden we weer verwend in 10 minuten non-stop ijs. Dat is het onderdeel van de show waarin ik mijzelf in dienst van het elftal opstel en mijn waffel hou. Je hoorde Gangstar, Likey Lee en zojuist Jordan Rakey en Tommy McFarland.

treedt begin volgend jaar op in Amsterdam, mensen, in de Gashouder. Dus als je daarbij wil zijn, het is Shanna Spyro uit Engeland. En ja, eigenlijk schreeuwt deze vrouw wel even om het rad, hè. Is zij wel of is zij niet een Amy Winehouse? Dat is een beetje overdreven harde slinger misschien, maar we komen er wel. Amy Winehouse, is zij 10%? Is zij 20%? Of is zij misschien 60% Amy? 73% mensen, en het rad liegt nooit.

Zo spreek je dat toch uit? Gekko, gekko, ach, wat maakt het uit, mensen? Druk maar wat toetsen in, het maakt niet uit, het is jazz. Dit is Ice Radio op je benen, vrije vrijdagavond. Even een tandje rustiger met Sam.

0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Na jaren is er een plan van het kabinet om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dat betekent voor boeren dat ze over 4 jaar een kwart minder mogen uitstoten, maar de industrie en het vervoer moeten ook meedoen. Het moet weer ruimte geven om woningen te bouwen. Eind volgend jaar moeten we dat al gaan merken, zegt het kabinet. Het aantal slachtoffers van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt nu hard op. In nog geen dag is het aantal doden meer dan verdubbeld. Het zijn er nu bijna 600. Een Nederlandse reddingsteam is vanmiddag vertrokken naar Venezuela. Met speurhonden gaan ze mensen zoeken die onder de puin liggen. De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En over eventuele slachtoffers ook niet. En code rood vanwege de hitte is voor 4 provincies verlengd tot en met morgen. En het is voor het CBR reden om dan ook de rijexamens te schrappen. Het geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door, maar dat was in meer provincies dan morgen. Het weer nu van Weer Online. Het is uitzonderlijk heet met bijna in het hele land code rood. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweer. Kan dan plaatselijk veel regen naar beneden komen en vannacht is er maar weinig afkoeling. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

check it out. Maar passie.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Met de stikstofplannen die het kabinet vanmiddag presenteerde, moet er meer ruimte komen om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. En daar zou dan eind volgend jaar mee begonnen kunnen worden. In de plannen staat verder dat de uitstoot van boeren en industrie de komende jaren flink terug moet. Zeker een kwart. Het piept en het kraakt bij de NS, want die kan de reparatie van treinen die kapot gaan door de hitte niet meer aan. En daardoor vallen treinen uit. Ze worden meestal dezelfde dag nog gerepareerd, maar dat lukt nu niet. De NS reed dan met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. België levert binnenkort een man uit Gent uit aan Nederland. Hij zou 1,5 jaar geleden een Nederlander hebben doodgeschoten in Spanje. De liquidatie zou een vergissing zijn. De verdachte zat ook al een tijdje vast in Spanje zelf, maar dat liet hem vrij omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis was verlopen. En nu Oranje op het WK door is en de volgende wedstrijd in Mexico wordt gespeeld, heeft de bekende Oranjebus een aardige rit voor de boeg. De bus is vertrokken uit Kansas City en moet naar Guadeloupe, 1800 kilometer verderop. Maandag moet hij er zijn, ruim voor de wedstrijd tegen Marokko. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Treinreizigers moeten ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. Er gaan zoveel treinen kapot door de hitte dat de werkplaats er niet meer kan bijbenen. De problemen op het spoor duren zeker tot en met dinsdag. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling vanwege het weer. Het aantal ambtenaren dat manager is, kan best wel omlaag, vindt staatssecretaris Erik van den Burg. En daar gaat hij wat aan doen. Nu is de helft van de ambtenaren manager en dat moet een derde worden. Van den Burg wil kijken of AI werk kan overnemen. Op militairen en politieagenten wil hij in elk geval niet bezuinigen. De stikstofplannen waar het kabinet mee komt zijn pijnlijk en ingrijpend voor veel boeren en tuinders, vindt Belangenclub LTO. Bovendien is niet duidelijk hoe de maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Natuurclubs als Greenpeace zijn wel positief. Eindelijk komt er schot in de zaak, is de reactie. En Max Verstappen hoopte dat zijn auto het nu beter zou doen, want die heeft een update gekregen. Maar daar was nog weinig van te merken tijdens de trainingen in Oostenrijk. Hij reed de vierde tijd in de eerste en tweede sessie. Kimi Antonelli deelde opnieuw de lakens uit en was zeker een halve seconde sneller dan Max. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht nauwelijks af en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan nu. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu
6: de Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komt statiegeld op melk- en sapflessen. Minister van Veldhoven werkt aan een plan daarvoor. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om geen problemen met de hygiëne te krijgen, zoals bij flessen waar zuivel in zat. Volgens de wet moeten 9 op 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. In Venezuela worden na de aardbevingen van gisteren nog veel mensen vermist. De VN schat dat het er zeker 50.000 zijn. Het wordt ingewikkeld om ze te vinden. Venezuela doet wat het kan, maar zit ook te wachten op reddingswerkers uit het buitenland. Er zijn tot nu toe meer dan 900 doden geteld. De problemen op het spoor worden met het uur groter. Treinen gaan kapot door de hitte en moeten gerepareerd worden in de werkplaats. Maar het zijn er intussen zoveel dat het wel even kan duren, zegt de NS. Je moet daarom ook de komende dagen rekening houden met vertragingen en uitval. De oproep van de ANWB om alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is, heeft geholpen. Het was vandaag allemaal goed te doen, zegt iemand van de bond. In de loop van de avond kan er nog wel druk worden, denkt de ANWB, omdat er mensen terugkomen van uitstapjes of evenementen, zoals Concert at Sea. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt in het zuidoosten onweer verwacht en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. En het koelt vannacht niet echt af, blijft op de meeste plaatsen ongeveer rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela gaat nu al richting de 1000. Er zijn 920 doden geteld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties komen maar moeilijk op gang door een gebrek aan goede spullen. Andere landen hebben hulp gestuurd, Nederland ook. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 zijn er slecht aan toe. Politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is op dit moment nog niet bekend. Het wordt misschien duidelijk in de verhoren. Rijkswaterstaat moet aan de slag op de A15 bij Gorkum, want door de hitte is daar het asfalt omhoog gekomen. Automobilisten worden nu al gewaarschuwd met borden en straks begint een noodreparatie en die gaat zeker tot morgenmiddag duren. Het zal dan extra druk zijn omdat de A15 ook al een omleidingsroute was voor werkzaamheden aan een andere weg. En slecht nieuws voor Orgel Joke. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar dat gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om het allemaal te regelen. Toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als Nederland maandagnacht door is, speelt ze misschien in Houston. Het weer nu van Weer Online. Vanavond wordt onweer verwacht in het zuidoosten van het land en daarbij kan het hard gaan regenen en waaien. Het koelt vannacht niet echt af. De temperatuur blijft schommelen rond de 20 graden en morgen opnieuw een hete dag, maar wel iets minder heet dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In de Waal bij Tiel is een dode man gevonden. Er werd aan het begin van de avond groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. En na dik een uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Gisteren kwamen 3 zwemmers om het leven. In Schavendeel bij Dordrecht zijn spanningen door jonge statushouders die rotzooi zouden trappen en meisjes lastig vallen. De vlam sloeg in de pan toen een kwetsbare jongen werd belaagd. Andere jongens namen het voor hem op en dat eindigde in een massale vechtpartij en daarvoor zijn nu 5 mensen opgepakt. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl binnen nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. En je moet er niet aan denken als zwangere vrouw. Bevallen in de auto als de weeën ineens beginnen. Maar het gebeurde vandaag wel op de N44 bij Wassenaar. Ze gaf in de verzengende hitte geboorte aan een zoon. De vrouw werd geholpen door ambulancemedewerkers en buurtbewoners gaven haar stukjes watermeloen. Het weer nu van Weer Online. In Limburg vallen nu de eerste buien en die kunnen gepaard gaan met een harde wind en onweer. De rest van het land krijgt er straks misschien ook mee te maken. Het is op veel plaatsen plakkerig vannacht en morgen opnieuw een hete dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: From the nighttime neon city.

0: een mooi samenwerkingsverband tussen Tom Petty en Stevie Nicks en Stop Dragging My Heart Around.
1: Goedemorgen.
0: Gezondheid, Kees. Dank je. 7 over 12, welkom bij een hele lange zaterdag. Veronica op Radio 3. Het eerste programma zoals doen gebruikelijk tussen 12 en 2. Countdown Café. Weer niet met Alfred Lagarde. Alfred die zit nog steeds in Amerika. Schijnt ook nog grieperig te zijn.
2: Ja, ik heb berichten vernomen. Ik sprak toevallig vandaag Barry Hay. Ik kom nog eens ergens.
0: Nou.
2: En die weten de luisteraars misschien niet. Maar misschien lang om te vertellen. Dit is de buurman van Alfred. Uh-huh. En die heeft dienaangaande wel eens contact met hem. Dus die had al gesproken. Maar hij is wat ziekig. En Alfred die moet wat rust houden in Amerika.
0: Hoe lang blijft hij eigenlijk nog weg überhaupt?
2: Ja, dat weet dus niemand. Dan moeten we eigenlijk de doktoren bellen.
0: Ja, dat is waar, ja. Waarschijnlijk nog 2 weken, maar je weet het nooit zeker. Hij raakt ook wel eens paspoorten kwijt en zo. De eerste paspoortaffaire in Nederland was toch Alfred Lagarde, denk ik.
2: Ja, en was het nou bij het paspoort gebleven, dan was het allemaal nog wat overzien geweest.
0: Maar dan zullen we het verder niet meer over hebben vannacht, of wel?
2: Ja, dat is het verhaal van die hangmat.
0: Ken ik niet, vertel.
2: Alfred, die was op een of ander Caribisch eiland. Ja. En die had 1 tasje met alles erin. Met de portemonnee, de paspoorten, de sleutels. Kortom alles, de visvergunning. En dan had hij een hangmat opgehangen tussen 2 bomen. Ja. En had hij zo dat tasje onder die hangmat gelegd. En dan ging hij dus in die hangmat liggen. Toen was hij in slaap gevallen. En toen werd hij dus, s'avonds werd hij wakker. En toen was dat tasje dus weg.
0: Oh God.
2: En er zat dus echt alles in.
0: Oh, arme man. Nou, laten we hopen dat hem dat dit keer niet overkomt. Kortom, tot 2 uur.

0: Prince en de akoestische versie van Seven. Ja, we beginnen gewoon even opnieuw, Kees.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Kees. Het was een goed verhaal over Alfred Lagarde, maar uiteindelijk hoort op die plaats dan de inhoudsopgave te zitten van Countdown Café. Dat doen we dus alsnog.
1: Weet je trouwens, dat verhaal van Alfred, hè, dat heeft nog een staartje.
0: Oh, nou vertel.
1: Het was namelijk zo dat Alfred dus op een gegeven moment inderdaad beroofd was van al zijn spullen. En hij logeerde toen in een klein huisje vlakbij het strand aan een soort van snelweg. Ja. En daar had hij geen telefoon, maar hij wilde wel regelmatig contact houden met de thuisfront. Ook in verband met al die spullen die weg waren. En hij belde elke week naar Canon Café. Of hij wilde in ieder geval elke week verslag doen. En had hij ons een telefoonnummer gegeven en dat was van een telefooncel aan de overkant van de straat.
0: Oh, handig.
1: En als er dan niet al te veel verkeer langs kwam en hij zat op zijn balkon, dan hoorde hij de telefoon gaan en dan sprintte hij naar de overkant. Dus dan moest het niet te druk zijn, anders duurde het heel lang. En dan nam hij in de telefooncel de telefoon op en dan zat hij rechtstreeks in de uitzending.
0: Nooit iemand anders gehad?
1: Nee.
0: Nooit te laat geweest?
1: Nooit te laat geweest.
0: Nou, dan doen we dadelijk de inhoudsopgave van Kano Café.
1: Oh ja. Ja, dat komt zo.
0: Oh, sorry. Maar eerst even iemand die daar ook jaren geleden ooit is geweest. Want hij was toen zanger van Georgia Satellites. Tegenwoordig is hij een beetje op zichzelf met een nieuw...

0: was Dan Beard. En over Alfred Lagarde gesproken, we hebben hem gevonden. Hey Alfred.
1: Ja.
0: Hey jongen, hoe gaat het met je?
1: How y'all doing there, back there, oh man? Is it cold out there?
0: Het is hartstikke koud, out here. Ja. Hey, hoe is het met je? We hebben gehoord dat je ziek bent.
1: Nou, ik was een beetje... Zo, sorry, ik moet even optrekken. Ik was een beetje ziek.
0: Ja.
1: Ik heb ontzettend kou gevat hier. Want het is hier ongeveer 20 graden.
0: Ja.
1: En de zon schijnt en het lijkt wel zomer. Dus ik heb me veel te licht gekleed en daarom een ontzettende kou op de borsten gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn veel groter geworden.
0: Ook. Oeh. Oeh. En je hebt er niet eens voor hoeven te betalen.
1: Nee. Ja. We rijden nu, ik ben hier met Chris, de soundman van Mother's Finest. Vanavond geven ze een gigantisch concert hier in Hollywood en daar ga ik even naartoe. Ik woon ook bij hen thuis, ik ben uitgenodigd van, get out of this hotel, motherfucker, you pay $200 a night, okay, come on, live with us, man, you know. Zo praten ze.
0: Ja.
1: ze hebben een 10-bedroom huis in Malibu.
0: Wow.
1: Dat is gigantisch, daar logeer ik gewoon.
0: Mooi.
1: ik mag niet weg van ze.
0: Nee. Nee. Over 2 weken toch weer wel, hè, hoop ik.
1: Ja.
0: Nee, oké, we missen je, jongen. Hé, hey Alfred, je bent vorige week toch ook naar een concert geweest?
1: Ja.
0: Was het ook een Jeff?
1: Ja, dat was
0: Jeff
1: het
0: Vaccaro concert.
1: Het laatste concert van de wereldtournee van Toto. Met Simon Phillips als vervanger van Jeffrey Vaccaro.
0: Ja.
1: Het tribute to Jeffrey Vaccaro. Nou, daar zijn mensen om opdagen. Donald Fagen, George Harrison. Hoe heet die conga player nou ook alweer? Nou, in ieder geval de hele LA scene waar Jeffrey ooit mee heeft gespeeld.
0: Bos Kerks ook?
1: De Session Musical was daar.
0: Bos Kerks ook?
1: Kerks, ja.
0: Okay.
1: Michael McDonald, weet je wel, iedereen was er gewoon.
0: Hey, je zou illegaal opname maken, is dat gelukt ook?
1: Nou, ik heb een opname gemaakt, maar ik moest papier tekenen dat ik dat alleen maar voor privé gebruik. Maar ja. Nou, dat kunnen ze toch niet horen.
2: Nee, het is een privé station. Is toch een privéstation voor je?
1: Maar het was in ieder geval fantastisch. Het was in de Universal Amphitheater in Los Angeles. In weet je wel, Hollywood. En het was 6.500 mensen. En het was een feest van de hypocrinten.
0: Mm-hmm.
1: Benny Castro was er ook bij en dat soort mensen. Weet je wel. Dus het was echt een feestje.
2: Fidel Castro.
1: Huh?
0: Was Fidel Castro er ook bij?
1: Lenny Castro.
0: Oh, sorry. Nou,
1: huiswerk. Je weet toch wel dat een percussion player is?
0: Ja, nu wel.
1: Oh, niet?
0: Nu wel.
1: Ik zal je even wat laten horen. Een original LA Hornetown. I'm horny, man.
0: Oh, nee. Alfred.
2: Hey, Alfred.
1: Ja?
2: Ik heb hier nog een speciale gast in Kano Café. Die wil nog even jouw gedag zeggen.
1: Oh, vertel.
2: Ik wil even de groeten doen aan Alfred. Hoe gaat het met jou?
1: Ja.
2: Goed?
1: Wie is dit?
2: Schumann.
1: Ah, een Nicky! Ja, mensen.
2: Alright, man. How you doing?
1: Ja, goed, joh. Ja. Ik zit hier echt helemaal uit mijn bol te gaan in Los Angeles.
2: Dat denk ik,
1: Het is alweer zomer hier zo.
2: Alweer zomer, verdomme.
1: Ja, het is echt te gek.
2: Ik moet ook zorgen dat ik er snel een keer langs ga daar.
1: Door gisteren zijn we naar een optreden geweest van Alice in Chains, man. Dat was zo gigantisch.
2: Ja.
1: Bent, die moet jij nog een keer leren kennen, dat is wat voor jou.
2: Is het zo, ja?
1: Ja, vanavond Mother's Finest, hè?
2: Ja, wij spelen vanavond hier een stukje akoestisch hier.
1: Ja?
2: Koninklijk Café, ja.
1: Oh, laat eens horen.
2: Hoor je dat?
1: Daar bij je.
2: Hoor je dat?
1: Ja, zeker. Zal je even wat laten horen wat ik daarmee heb qua muziek?
2: Ja?
1: Hoe vind je dat dan?
2: Eigenlijk nog beter,
0: ja. Alfred, dan ben je muzikaal.
2: Oké.
0: Okay. Goed. Nou, zullen we nog Alfred?
1: Ja?
0: Veel succes met, met je tocht.
1: Ja.
0: Door LA.
1: Over 2 weken weer Acte de Présence aan geven.
0: Goed, nou, en get LA'd. Hè?
1: Ja.
0: Dag Alfred.
1: Only Robbie could say that.
0: Ja.
2: Oké, dag.
1: Bye-bye.
2: Hoi.
0: Nou, Kees. Volgende interview is voor jou.
2: Nou, ik vind het allemaal een beetje te veel geklets. Ik ga straks even met René praten.
0: Goed idee.
2: Hij moet alleen even vertellen, jullie zijn met z'n tweeën. Wie is die meneer naast je?
3: Dit is Bert Poik. En hij heeft een hele verzameling met Gibson gitaar. Dat vind ik wel te gek. Ik ben überhaupt gitaarliefhebber. En dat is één van zijn gitaar, en dat ook.
2: Oké, straks speel je 2 nummers, nu doe je er 1. Misschien kan je zelf even in kort vertellen wat je gaat doen.
3: Dat is Love the Dummy Run. En dit is een nummertje van de nieuwe CD. die in het voorjaar moet uitkomen. Hij moet uitkomen. Ik heb al heel vaak gezegd dat hij uitkomt. Hij is nog niet uitgekomen. Hij komt uit. En we spelen hem akoestisch. Unplugged. Even kijken. Mag die mic ietsje meer? Yeah. Here we go.

0: Yo. Nou, dat was René Schumann, Don't Me Wrong. Straks nog twee nummers van hem, om ongeveer 1:15. Wat doen we met die inhoud van het programma? We hebben nu al iets weggegeven, namelijk dat René Schumann vanavond de gast is. Mm-hmm. Verklappen we de rest, of wat doen we?
1: Nou, tenzij je nog een goed verhaal hebt.
2: Ja, die vrouwen, wanneer komen die?
0: Nou, Alfred, die, wat hoor ik nu?
1: Zal ik hem even dichtzetten?
0: Ja, lijkt me
2: die vrouwen, we willen die vrouwen hier.
1: Ja, geef niet. René Schumann staat nog open. Meneer Schumann, u bent gewaarschuwd. U staat nog open.
2: Oh, ja.
1: Alles
2: ja,
1: kan tegen u gebruikt worden.
2: Ja, ik dacht dat je ging vertellen hoe laat dat die vrouwen hier binnenkomen.
0: 1:15 had ik toch gezegd.
2: Oh ja, goed.
0: Oh, ja. Okay. Nou, ik zal het een ander verklappen. Straks hebben we de Classic Rock Track. Mm-hmm. We hebben een nieuwe aflevering van De Flinke Jongens. We hebben een interview met de Jayhawks. Ja, dat is... Dat is een erg interessante groep. Ik hoor dat het ook erg aanslaat. Er wordt veel van verkocht en mensen praten daar veel over. Ik ben erg benieuwd wat Jan Hogestein daarvan gebakken heeft. Dan hebben we ook nog in het tweede uur te gast Braam en Wolters. Wie zegt u? Braam en Wolters. Die komen hier ook een akoestisch setje spelen en daar praten we even mee. Dat zijn twee heren die hebben in het begin van The Fatal Flowers een tijd lang deel uitgemaakt van deze groep. En die zijn later voor zichzelf begonnen. En we horen alle wetenswaardigheden straks in het tweede uur. Dat is het zo'n beetje.
1: Mooi samengevat, Kees.
0: Dankjewel.
1: Goed. Dan draaien we de nieuwe single van Buffalo Tom, Taillights Fate.

0: feestjes, fetischisten. Dit is er wel eentje volgens mij. Het is een erg goede cd van Buffalo Tom. Die heet Let Me Come Over. En dit nummer, het is geproduceerd als Sleet. Maar het zal wel niet hetzelfde Sleet zijn als Look What You Done en zo. Denk ik.
1: Als Sleet.
0: Goodbye to Jane, denk ik niet. Nieuwe single in elk geval van Buffalo Tom heet Taillights Fate. Dit was je nog vergeten in de inhoudsopgave, Kees. De concertagenda.
1: Ja, maar ik ben altijd heel bescheiden, hè, want die lees ik zelf voor.
0: Ah,
1: en
0: ja.
1: Dan vind ik het zo, ja, dan vind ik het ook personenachtig om dan dat speciale aandacht te geven.
0: Oké, nou komt hier de introductie. Dames en heren, de concertagenda. Hier is Kees Baars.
1: Dankjewel, Rob. We hebben op 10 februari 1993 Sucro Fornaciare in de Ahoy Rotterdam. 11 februari Joe Satriani in Vredenburg in Utrecht. 15 en 16 februari Bob Dylan in hetzelfde Vredenburg in Utrecht. En de 17e is die ook nog in Eindhoven in het Muziekcentrum. Dan Gary Rafferty. Ja hoor, hij leeft. Hij is niet dood. 17 februari, ja.
0: Nee, nog steeds niet. Al klinkt die cd anders, maar goed, dat even geheel te zijn.
1: Dat is een ander verhaal. Dat mag je straks vertellen.
0: Okay.
1: 17 februari, Gary Rafferty in Vredenburg in Utrecht. Dan op 2 maart, Elvis Costello in het Concertgebouw in Amsterdam. 10 en 11 maart, Faya con Dios, onze Belgische supersterren in de Ahoy Rotterdam. 16 maart en 17 maart, Sting in de Ahoy. 22 maart, de Jeff Healey Band in de Evenementenhal in Groningen. En de 24e maart in de Maaspoort in Den Bosch.
0: Kun je blind naartoe?
1: Daar ga ik naartoe.
0: Blind naartoe?
1: Ja hoor.
0: Hartstikke goed.
1: Daar werkt ik dat. 9 april, extra concert. Woe! 9 april, extra concert van Bon Jovi in de Ahoy Rotterdam. Dan hebben we nog U2. 9 mei, 10 mei en 11 mei in de Kuip Rotterdam.
0: Is dat al uitverkocht eigenlijk of niet?
1: Nou, die eerste twee wel en die derde, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Okay. Het
1: zal ongetwijfeld hard gaan. Dan hebben we tenslotte Metallica. Ja hoor, zij komen op 12 juni in het Feyenoordstadion in Rotterdam. En de kaartverkoop, voor zover ik ingelicht ben, begint of morgen of is al begonnen.
0: En,
1: Eén van de twee.
0: En de verkoop van oordopjes, is die ook al begonnen of nog niet?
1: Nee, ze zijn namelijk bang dat je die kwijtraakt voor die tijd. Die smaken namelijk heel lekker.
0: Okay.

0: dat zeg jij wel, Kees, maar hij staat er niet op, hoor. Ik geloof je, natuurlijk geloof ik je wel dat Mick Jones van Foreigner er ook bij zat, maar hij staat hier niet op de hoes.
1: Meen je het nou?
0: Nou, dat meen ik nou. Ben je niet in de war?
1: Nee, hij heeft wel niet opgespeeld. Misschien niet voortdurend de carrière van deze groep overziend. Maar Gary Wright toch wel, hè?
0: Gary Dreamweaver Wright. Gary Dreamweaver Wright, die zit er wel bij, ja.
1: Ja.
0: Maak je geen zorgen. Band die bekend werd door een Beatle-nummer, I Am The Walrus. Cover er zij. Maar dit was de leukste. Kano Café Classic Rock Track, That Was Only Yesterday.
1: Jij weet veel, hè?
0: Nee, ik lees veel af.
1: Oh, je leest
0: veel. Een goede producer.
1: Nee, dan weet ik dat.
0: Wat helpt, hè?
1: U2.
0: Who's gonna ride your wild horses?

0: blokjes zetten ze steeds twee bekende andere nummers die nog niet voorkomen op de cd's van U2. Covers, Painted Black, dit keer een Fortunate Son. Dus je wordt als U2-fan toch wel gedwongen om die singeltjes steeds te kopen. Who's Gonna Ride Your Wild Horses was de nieuwe single.
1: En voor de tweede maal te gast in Kanon Café, René Schumann. Hij heeft er straks al één nummer gespeeld. Toen hadden we een lang gesprek met Alfred, waardoor het gesprekje met René iets wat de mist inging. René, hoor je me nu?
2: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij?
1: Ja, ik zal even uitleggen. René die zit in een andere studio die beter geschikt is voor het live spelen wat René zometeen weer gaat doen. René, je vertelde zelf al dat het de cd die al een tijdje lang zeg maar in de pen zat, die komt er nu wel degelijk aan. Wat heeft de vertraging veroorzaakt?
2: Ik denk dat de meeste vertraging heeft gezeten dat ik een aantal sessies heb gedaan in de studio en ik was er niet helemaal tevreden over. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ja. Het
1: komt ja, dat klinkt
2: voor.
1: Heel gek.
2: Het komt toch voor, schijnbaar.
1: Maar wat was het probleem dan?
2: Nou ja, we hadden een aantal dingen opgenomen en ik vond dat die nummers niet zo eruit kwamen zoals ze moesten eruit komen. En ja, ik moest beslissen van, ja, wat doe ik? Zet ik ze toch op plaat of ga ik toch opnieuw de studio in? En ik ben opnieuw erin gegaan.
1: Maar wees blij dat je die kans ook gekregen hebt dan.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, zeker. Dus wat dat betreft voel ik me nou een stuk meer op mijn gemak dan toen. Dat is zeker. Ja.
1: Hey, wat is het verhaal achter de beroemde Phil Everly? De helft van de Everly Brothers waarmee jij gewerkt hebt.
2: Nou, ik was in Amerika, Los Angeles. En hij had wat repertoire van mij gehoord.
1: En, hoe kwam dat zo?
2: Ik was niet met Alfred. ik had wat repertoire opgestuurd naar Richard Dubois. Die ken je.
1: Ja, de producer. Nou
2: ja, die heeft wat dingetjes laten horen aan Phil. Via iemand anders weer. Maar die vond het leuk. Die zei van, nou, als die jongen hier is, dan laat hem eens langskomen. Dat heb ik gedaan. En we hebben een middagje zitten jammen. En zo ontstond het ene nummer. Hij was er aan bezig, on top of the world. We hebben het samen opgenomen op dat moment.
1: Hey, en ik heb ook begrepen dat er een videoclip gemaakt is of gemaakt wordt.
2: Ja, klopt. Ja, die is er. Ja.
1: En dat is met Phil, hè, ook gebeurd?
2: Ja, is ook met hem gebeurd. Hij was zelf nogal tamelijk enthousiast. Hij zei van, hartstikke leuk. Ik moet je even vertellen hoe dat ging met die videoclip. Ik was in de studio bezig het nummer op te nemen. En op een gegeven moment komt iemand naar binnen. Dat was een filmproducer. En die vond een leuk nummer. En zo gaat het daar volgens mij gewoon. En die zei, ja, we willen graag een videoclip met jou maken van het nummer. Ik zeg, ja, ik vind het goed, maar ik heb geen geld. En die zei, ja, doe het toch. Dus hij heeft het gedaan. Dus het heeft in feite...
3: Voor niks?
2: Bijna voor niks.
3: Wauw.
1: Ja. Nou, gaat hij te geloven?
2: Het is op 16mm film ook nog geschoten. Nou.
1: Dus dat is nog duur ook?
2: Ja. Ja. Ja.
3: Wordt het ook in een film gebruikt of niet?
2: In een film? Ja. Die videoclip is dan gemaakt ervan, maar niet echt in een film of zo. Ja. Dus niet voor een speelfilm. Maar die jongen was een hele aardige gast, moet ik wel zeggen.
3: Ja.
1: Soms moet je gewoon een beetje geluk hebben in je leven ook, hè?
2: Ja, ik kan nog wel meer geluk brengen. Ja.
3: Zit jij nou nog op de doorbraak in Nederland te wachten? Of heb je zoiets van, ik wil gewoon lekker muziek blijven maken en als ik daar net van rond kan komen, vind ik dat best?
2: Nee, wat dat betreft zit ik toch wel nog een beetje in de doorbraak te wachten. Ja. Ja, als ik eerlijk ben, vind ik dat mensen me toch wel een beetje verkeerd inschatten, gewoon muzikaal gezien. Want niemand, die denken allemaal dat ik niet gitaar kan spelen ofzo. Dat vind ik al een groot probleem. Terwijl ik vanaf mijn 12e gewoon heel vaak speel.
3: Maar hoe komt dat dan? Nog steeds door die soundmix? Zijn ze dat nog steeds niet vergeten?
2: Nou, die soundmix hoeven ze niet echt te vergeten, denk ik. Want daar lag toch gewoon een stukje van mijn roots. Ja. Is alleen de profilatie als muzikant zijnde is niet echt door die soundmix natuurlijk naar voren gekomen. En ook niet van wat ik daarna heb gedaan. Dus ik denk dat ik daar nu mee bezig ben. Ik speel live met mijn band in het land. En het is gewoon echt rock'n'roll, dus... Ik zou zeggen, iedereen die van rock'n'roll houdt, ik moet gewoon eens komen kijken.
1: Ik zou zeggen, laat het nog maar eens een keer horen hier in Kanon Café. En dan komen de mensen er misschien toch nog achter.
2: Ja, wat we nou spelen is blues. En dat vind ik ook te gek.
3: Oké, okay. Jok.
1: René Schumann.
2: Alright.

0: Yes.
1: Woo! Yeah. We want more.
2: You want more. More.
0: Nou, dit nummer is onze nieuwste single. Dat is dat nummer met Phil, maar Phil is er natuurlijk niet. En dat maakt ook helemaal niet uit, want op zichzelf is het gewoon een mooi nummer. En daar gaat het om. Het nummer gaat natuurlijk over iemand die aan de top van de wereld staat. Niet dat ik dit ben. Dat nummer heet On Top of the World. Here we go.

0: Dank u wel.
1: Ja, nou, dat was het.
2: Hey, fantastisch, René.
3: Je wil het nooit zeker bij René.
1: Ja, alles over doen. Ja, we gaan gewoon verder.

0: Ik denk dat een heleboel mensen toch alweer overtuigd zijn nu.
1: Denk je? Ik hoop het. Want het moeten toch de mensen zijn die iets een hit maken, of niet natuurlijk?
0: Absoluut. Hey, bedankt voor je aanwezigheid.
1: Hey, dank je.
0: Tot de volgende keer.
2: Ja. Welkom. En ik mag het zeggen. Oh. De volgende keer als hij weer een single heeft, moet hij hier weer komen. Want dan ben ik er namelijk niet meer.
0: Bedankt. Jongens.
2: Vorige week draaiden we de Allman Brothers Band en The Rambling Man en Cher met Turn Back the Time. De overeenkomst was duidelijk, tenminste voor de popkenner. Tussen die twee platen is de overeenkomst natuurlijk Greg Allman. Goed zo, Kees. Waarom?
0: In één keer, hè?
2: Ja, waarom?
0: Nou, het is namelijk zo dat Greg die heeft het een tijd lang gedaan met Cher.
3: Ah.
0: Ik weet niet hoe vaak, maar...
2: En die zat natuurlijk in de Allman Brothers Band.
0: Minimaal één keer.
2: Goed. Goeie oplossing werd gegeven door Mary Jongbloed uit Westervoort. Zij krijgt de Countdown Classic CD, de Tour of Duty deel 5 CD... en een Countdown Café T-shirt en de CD Unplugged. We zijn toe aan de nieuwe linker, jongens.
4: De linker, jongens!
2: Dit is deel 1. Ik wil het alweer bijna aankondigen, maar ik weet dat niemand...

0: 100 BE in Hilversum.
1: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.

0: vaak mogen promoten bij de VARA aan de Vruggelijke 15. Maar het mocht niet baten. Jammer.
1: Maar wat een goede muziek wordt er toch in Nederland gemaakt, hè?
0: Klopt. Fade Flowers van de cd Johnny D is Back. De productie van Mick Ronson. Beroemd, beroemd, beroemd. En dit nummer heet Rock'n'Roll Star. Goedemorgen, welkom bij het tweede gedeelte van Countdown Café. Tot 2 uur. Kees, inhoudsopgave.
1: Alweer?
0: Alweer.
1: Oké.
0: Okay. Goed.
1: Straks om ongeveer 2:50 een interview met de Jayhawks. En zo direct hebben wij hier een akoestisch optreden van Braam en Wolters.
0: Die ook bij de Fade Flowers gezeten hebben.
1: Ik spreek ook even met deze jongelui om te horen wat zij allemaal uitgevreten hebben de laatste jaren.
0: Toen Fatal Flowers echt beroemd werden, toen zaten zij er al niet meer bij, hoor.

0: vast een classic rock track over een paar jaar. Dit.
1: Wat mij betreft nu al.
0: Wat een wereld-CD's. Use Your Illusion 1 en 2. Klassiek. Wordt zeker klassiek.
1: Misschien even leuk voor de feitelijkheden die wij wel eens verspreiden in dit programma. Weet je dat er in Nederland al bijna 400.000 cd's van verkocht zijn?
0: Dat weet ik niet, maar
1: van
0: nu
1: dit
0: wel.
1: Album.
0: Ja.
1: Weet je dat het ongekend veel is?
0: Van dit album, bij elkaar opgeteld of van een van de twee?
1: Helemaal opgeteld.
0: Helemaal opgeteld. Nou, dat is vreselijk veel.
1: Ja.
0: Wil ik ook. Dat maar ja, dan moet ik eerst het album maken natuurlijk, dat is waar.
1: Is er überhaupt een record op het gebied van hardrock in Nederland?
0: Ja, wat is de laatste echt heel goed verkochte hardrock cd?
1: Geen idee. Zit het in contraien?
0: Bad Out of Hell van Meatloaf?
1: Nou, dat is niet helemaal. Zou ik geen hardrock willen noemen, nee. Jan.
0: Beetje stevig is dat.
2: AC/DC.
0: AC/DC?
1: Ja, nou, maar dan praat je over 100.000 of zo.
0: Ja,
1: dat is dan de absolute maximum.
2: Metallica?
0: Metallica, ja. Ja, Metallica.
1: Die is net sinds een weekje ongeveer 100.000.
0: Oh, pas 100.000 hier in Nederland.
1: Nou ja, pas 100.000.
0: Nou ja, goed, oké.
1: Pas 100.000.
0: Goed, naast 400.000 is dat pas 100.000.
1: Oké, wat jij wil.
0: Goed. Nou, Yesterday's was van Guns N' Roses. En nu het volgende onderwerp.
1: Ja. Hebben wij al een inhoudsopgave gedaan voor 2 uur?
0: Ja, volgens mij heb jij dat net gedaan.
1: Oh,
0: en het wordt steeds minder.
1: Okay, nee,
0: dus het lijkt steeds minder inhoud, dus we kunnen daar beter niet meer over praten vanaf nu. Alhoewel ik toch nog even wil hebben over het volgende gezelschap. Want dat is nog helemaal nieuw. Dat is net een cd uit. Nou, die is waarschijnlijk een paar maanden uit. Maar ja, het duurt even voordat je die dingen afgeluisterd hebt als je druk hebt. De LP of cd van Sonia Dada, denk ik. Dat is een band. En daar zit ook iemand in die ooit iets met Chicago te maken heeft gehad.
2: Ja, hij heeft er gewoond.
0: Hij heeft er gewoond. Nou, dan laten we dan maar vooral naar het nummer gaan luisteren. En dat gaat dan toevallig ook nog om de verwarring groter te maken over New York City. Maar dit is goed, jongen, Kees. Hou even die koptelefoon op, hoofdtelefoon.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, je hebt het al wel afgeluisterd.
1: Zeker, ja.
0: Oh, dit is goed.

0: Hij heeft er gewoon. Nou ja.
1: Ik moet zeggen, Rob, dat de muziek geheel in overeenstemming is met de hoes.
0: Ja, hè? Lekker ruig. New York, even kijken, moet ik even naar de hoes kijken. Oh, ja, dat is ja. Interessant beest. Wat is het voor beest eigenlijk? Zou het een alligator zijn?
1: Volgens mij is het een kroko.
0: Vind ik ook goed. Een krokodillentraan. Sonia Dada en New York City. Lekker goor gezongen. En ik hoop dat het nog eens wat wordt. Dankjewel Jan Hoogestein voor het opdiepen van dit. Want ik had het al lang weer aan de lokale omroep meegegeven. Eigenlijk verkocht, maar dat zeg je niet. Dat is lullig voor de belasting in de platenmaatschappij. Dus dat doe je niet.
1: Volgende gasten in Kano Café. Braam en Wolters. U zult zich afvragen, Braam en Wolters. Die namen komen me heel vaag bekend voor. Wij helpen u even herinneren. Het betreft hier Marco Braam en Edwin Wolters. Een van hun wapenfeiten tot nu toe is dat ze geruime tijd in de Fatal Flowers hebben gezeten. Heren, welkom.
2: Ja, goeiedag.
3: Goedenavond. Mogen we eerst iets recht zetten?
1: Zet maar iets recht.
3: Ja, Marco Braam, dat was goed.
2: Maar...
1: Ja, gaat u verder?
2: Edwin is niet juist, het is Erwin.
1: Is het Erwin?
2: Ja, die mag niet hoor.
1: Dat staat hier ook trouwens hoor, Erwin.
2: Oh, oké. Nou, dan is het goed.
1: Ja, we hebben slecht licht hier in de studio, dus ik kon niet zo goed zien.
2: Goed.
1: Nou, heren, vertel eens wat. Wat hebben we de laatste jaren uitgevreten?
3: Op muzikaal gebied vrij weinig.
1: Hoe komt dat?
3: Hoe komt dat? Omdat... we het allebei niet zo erg leuk meer vonden, muziek maken. En,
1: dat snap ik dus niet. Daar snap ik dus niks van.
3: Nee?
1: Nee. Nou. Hoe kan je dat nou kwijtraken, die passie?
3: Nou, het blijkt dus ook dat je dat niet helemaal kwijtraakt. Wij dachten van wel. En dat hebben wij pakweg 3 jaar volgehouden om absoluut geen muziek meer te maken. Daarna hebben we het toch weer een beetje opgepakt. En... van lieverlee zijn we weer een beetje gaan spelen en we hebben nu zelfs een cd uit.
0: Dat was niet de bedoeling, hè, geloof ik. Het was toch het was een verjaardagscadeautje, of niet? Voor vriendje?
3: Nou, wij hebben destijds... We zijn door een wederzijdse vriend van ons... zijn wij gevraagd om op zijn verjaardagsfeestje... eens wat nummertjes te komen spelen. Mm-hmm. En dat wilden we dan wel doen. Na, wat ik al zei, na een pauze van 3 jaar. En... dat vonden we zo leuk dat we toch af en toe alweer eens een optredentje wilden gaan doen. We hebben toen een demo gemaakt en die demo die is eigenlijk een eigen leven gaan leiden. Die is bij een platenmaatschappij terechtgekomen en die man, die platenbaas, die zou en die moest een plaat met ons maken.
1: Dat is wel een compliment, toch?
3: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Hey, maar ik wil toch nog even teruggaan in de tijd. Hè. Jullie zijn eigenlijk de Fatal Flowers uitgestapt. Voordat ze behoorlijk succes kregen.
2: Nee.
1: Maar hoe zat het dan?
2: Nou goed, in mijn geval wel. Ik heb er maar iets van 2 maanden bij gezeten. Maar Marco heeft toch 2 platen gemaakt met de Flowers. En veel gespeeld ook. Dus.
3: Ja, en ik ben er uitgegaan toen... toen die plaat net, toen Younger Days binnenkwam in de top 40, in dezelfde week.
1: Toen dacht jij van wegwezen.
3: Weet je wat? Now's the time to leave.
1: Meen je dat? Of is dat
3: nee, natuurlijk niet. Nee, maar, dat had daar niks mee te maken. Maar het is wat het, het wel iets mee te maken had. Ja? Gewoon een onhoudbare situatie. Daar had het mee te maken.
1: Ja, dat is later ook gebleken toen de hele groep opgedoekt werd.
3: Ja, en dat was dezelfde reden eigenlijk.
1: Wat wij nog steeds zeer betreuren, wij van Kano Café.
2: Aha.
3: Dat is leuk te horen.
1: Dat die groep dus niet meer bestaat.
3: Dat nee, ik. Dat jullie dat betreuren, dat is leuk te horen.
1: Oh, nee, dan begrijpen we elkaar.
3: Ja.
1: Zeg, ik zou willen zeggen, genoeg gekletst.
3: Ja.
1: Ik zou het leuk vinden als jullie wat wilden laten horen hier live in Kano Café.
2: Yes.
3: Dat willen we.
1: Misschien kan je even kort vertellen wat jullie gaan doen.
2: We gaan een nummer spelen dat heet... Look Around.
1: Nou, ik zou zeggen, take it away, guys.
2: Oké.
3: Thank you.

0: Tot zover deel 1 van het optreden van Bram en Wolter. Voor de fans, ze komen nog terug over een plaatje of twee.
1: En dan doen ze er nog twee.
0: En eerst nodig ik je even uit tot een danspasje met Chris Isaac. Okay.

0: Toch was René Schumann hem voor, hoor. Zeker weten. Chris Isaak, can I keep on dancing?
1: Ze hebben wel allebei een hele mooie kuif.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, dat scheelt toch, hè, als je haar goed zit.
0: Ja, ze hebben ook allebei een hele goede filmrol, heb ik net gehoord. hij heeft in die Twin Peaks, hè? De filmversie heeft hij gezeten, geloof ik.
1: Maar die heb ik nog niet gezien.
0: Die heb je nog niet gezien?
1: De filmversie van Twin Peaks.
0: Nou jongen, ga dan de video een keer huren.
1: Nee, die is nog niet eens uit.
2: Hij komt in de bioscoop.
0: Hij komt in de bioscoop.
1: Ja, in de bioscoop. Oh, ja. En dan 2 weken daarna ligt hij pas in de videotheek.
0: Ja, en in Japan is die al raar. 2 weken daarna al pas.
1: Nou, meestal is dat zo, toch?
0: Nou, oké. Okay. Maandje goed. Later en 2 maandjes later op Filmnet.
1: Oké, okay, er is een cd uit en die heet Unplugged. En ja. Hij is niet van Eric Clapton en hij is niet van, noem maar op wie.
0: Hij is wel modieus.
1: Ja, bijzonder.
0: Er staat iets op van Crowded House, er staat iets op van Paul Carrack, er staat iets op van Patrick Bruel, er staat iets op van Marillion en er staat iets op van Frank Boeien. En die is opgenomen, ja niet Frank Boeien, maar het nummer zelf, is opgenomen akoestisch, niet bij Veronica's Countdown Café, maar, en dat staat er dan ook en dat vind ik er toch wel grappig bij staan, recorded at Veronica's Hollandse Hit. Verder niet zo zwart-wit zien. En zo heet het nummer ook.

0: Je wie? Je hart.
1: Je wie?
0: Je hart. Je hart. Je hart.
2: Oké, dankjewel. Tot ziens.
1: Nou.
3: Volgens mij hoorde ik Ad Bouwman meezingen. Kan dat?
1: Dat zou maar zo kunnen, ja. En een aantal andere namen die je niet meer mag noemen tegenwoordig. Die hoorde ik ook nog meezingen. Want het
3: daarom
1: kwam uit,
3: zeg ik ook Ad Bouwman.
1: Ja, ik kwam uit 87. Dat is de enige die overleefd heeft. Dat is waar. Nou, dus niet MTV. Niet Jan Douwe Kroeske wel. Nee, joh, Hollandse Hits Festival is met deze rage begonnen. Akoestische versies. Unplugged. Zwart-wit van de Frank Boeijengroep.
3: We zijn toegekomen aan de tweede set van Bram en Wolters. Hier live in Canon Café. Akoestisch. Heren.
4: Ja,
1: sorry, knopje open.
4: Het eerste nummer dat we gaan spelen is ook de eerste single van de CD. Het nummer heet Take It As It Comes. 1, 2, 3.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel. We gaan een beetje terug in de tijd. Wat was het? 1974? 1974. Nummer van Slade. Huh? En het heet Every Day.
0: Mooi. Wat zegt u? Niemand.
2: Niets.

0: Bravo. Dat was wel een verrassing.
1: Ja, het nummer van Sleet zich every day.
0: Schijn ook fans van Sleet te zijn, heb ik net gehoord. Via de tamtam, de fluisteraar Jan Hogestein. Heel apart.
1: Hebben we nog een nagekomen bericht over deze heren?
0: Ja. Als je ze wil boeken, heb je pech, want ze treden niet op.
1: Nee, ze treden niet op. Maar alleen, ze zijn wel morgen bij onze collega's van de AKN.
0: Het station heet dat tegenwoordig.
1: Ja, het station 8.
0: Ik weet dat beter. Of, ja.
1: Jij weet alles van, hè?
0: Ja, daar wel, ja.
1: Leidse Karel live morgenavond. Live.
0: Dus 8 en 10 op Radio 3.
1: Bram en Wolters.
0: Na het Twinheuvel. En dat er ook weer reclame gemaakt voor het eigen toko. Dit is Your Town, nieuwe single van Deacon Blue.

0: Death, The Jayhawks en Take Me With You. Zo is er op het gebied van de ordinaire rock'n'roll jaren niks te doen. Dan moet je ineens als programmamaker gaan kiezen tussen de nieuwe van de Black Crowes, tussen Dan Beard en deze.
1: En in maart spelen ze in Paradiso, de Jayhawks.
0: Oh, leuk dat je me dat nog even vertelt.
1: Graag gedaan.
0: Kan ik alvast een kaartje gaan kopen.
1: Heel goed.
0: Deze ordinaire is van de Spin Doctors. Is nog niet uit, maar je moet alvast in de wachtkamer gaan zitten, stel ik voor. Nummer heet Little Miss Can't Be Wrong, komt over 3 weken.

0: Black Rose. Hebben ze ook geluisterd naar de Faces. Natuurlijk ook naar de Free. Maar het is wel lekker. De Spin Doctors en Little Miss Can Be Wrong.
1: Van de CD A Pocket Full of Kryptonite.
0: Die ook nog steeds niet uit is.
1: Hoe kom je daar dan aan?
0: Ja jongen, ik koop nog wel eens platen.
1: Nee, dat wou ik even horen. Je hebt hem geraald
2: voor een andere CD.
0: Ik heb hem geraald voor een andere CD. Ik zal het maar toegeven, die van...
2: Sonia Dada.
0: Sonia Dada.
1: Oh, ik dacht voor die van de havenzangers.
0: Nee, die heb ik gehouden.
1: Goed, onze nationale trots, de Golden Earring. Hoorde ik gisteren het bericht dat ze in het voorjaar, ik dacht in februari, maart, een akoestische tour gaan doen langs de Nederlandse schouwburgen.
0: Oh jee.
1: Dat vinden wij namelijk buitengewoon goed nieuws.
0: Goed, dan zullen wij daar ook zeker op de eerste rij zitten.
1: Zullen we daar een voorschot op nemen?
0: Ja, dat kunnen we wel eens doen.
1: Wat zullen we draaien?
0: De nieuwe single, Another 45 Miles? Nee.
1: Hebben we die?
0: Die hebben we namelijk niet, anders hadden we dat wel gedaan. Nee, we gaan een track draaien die uitwijst wat jij over 5 minuten gaat doen. Back home. Ik dacht, shit, moet nadenken.
1: Ja, ik denk dat ik word erin geluisterd.

0: net zo'n besmet woord als singer-songwriter, maar dit was Unplugged. En daar heb jij ook nog nieuws over, Kees.
1: Morgenavond op TV2 om ongeveer 11:30, 11:45. In Countdown Late, akoestisch optreden van Bon Jovi. Daar ben ik bij geweest, was fantastisch.
0: Ja.
1: En In Excess.
0: Hoe?
1: Hoe?
0: Hoe?
1: Hoe bedoel je hoe?
0: Hoe? Wie? Ja, die komt nu, hè. Zou je weer helpen? Dit is de hoe namelijk, weet je wel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, dat weet je.
1: Nee, ik dacht je een vraag wilde stellen.
0: Nee, dat durf ik niet. Dit is de hoe met Squeezebox, de laatste in Countdown Café. Veel plezier met Ga Stuif.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij Ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op plastic flessen voor sap en melk komt ook statiegeld, wil minister Stientje van Veldhoven. Ze wil zo voorkomen dat Europa over 3 jaar met strenge maatregelen komt. Volgens de wet moet 9 op de 10 plastic flessen worden ingeleverd, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald. Israël en Libanon hebben een nieuw akkoord gesloten over vrede. De exacte inhoud is niet bekendgemaakt, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft er wel iets over gezegd. Als proef gaan Israëlische militairen zich terugtrekken uit Zuid-Libanon en krijgt het Libanese leger daar de controle. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonk-Sfeer dicht voor een spoedreparatie en is er op de A15 bij Gorkum maar 1 rijstrook beschikbaar. En ook op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg. En het concert Bij ons in Brabant, dat vandaag en morgen in het Philipsstadion in Eindhoven gehouden zou worden, kan toch doorgaan. Het wordt verplaatst naar maandag. Door de hitte was het feest eigenlijk afgelast, maar er is nu een last-minute oplossing gevonden. Wel is er nu maar 1 concert in plaats van 2. En dan nu het weer van Weer Online. In Limburg vallen de eerste buien met soms harde wind en onweer. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Morgen weer heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.